0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

vez. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Bros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

naar Tros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Tros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
1: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leyzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
0: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pols FM.
4: Goedemorgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Bijna de helft van de Vlamingen komt niet of amper toe met zijn loon elke maand. 1 op de 3 komt zelfs in de problemen bij een factuur van €500, blijkt uit de Stem van Vlaanderen een onderzoek van HLN en VTM Nieuws. Geldexpert Chris Sugira.
4: Er zijn verschillende factoren, maar één van de basisfactoren is dat de behoefte die iedereen nodig heeft, dus de basisbehoefte, denk maar aan huur, energie, kleren en zo verder, dat die gestegen zijn. En daarnaast zijn er ook de geopolitieke factoren, ja. Die zorgen voor onrust bij de mensen. Er is oorlog in Iran en onze overheid moet ook extra geld gaan zoeken voor de begroting.
3: En opvallend, meer dan 1 op de 5 Vlamingen heeft zelfs minder dan €2000 op zijn spaarrekening staan. Nepal vraagt specifieke hulp na de zware overstromingen daar. Onder meer aan China en India om verplaatsbare bruggen op te bouwen en om communicatie en vervoerslijnen te herstellen. Nepal vraagt ook hulp bij specifiek DNA-onderzoek om de slachtoffers te identificeren. Bij de overstromingen kwamen al meer dan 580 mensen om het leven. Nog bijna 2500 mensen zijn vermist, onder wie ook nog 2 Belgen. Onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben hun voorlaatste voorbereidingsmatch voor het WK nipt gewonnen. Het werd 78-77 tegen Japan. Zondag spelen de Cats nog een laatste oefenmatch opnieuw tegen Japan. Daarna trekken ze naar Berlijn, waar ze op 4 september starten aan de groepsfase van het WK. De Cats spelen dan tegen Turkije. En in het voetbal heeft Racing Genk gemakkelijk gewonnen van promovendus SK Beveren. Het werd 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor. In de stand springt het nu naar een gedeelde derde plaats met 7 punten. SK Beveren staat 11e met 3 punten. Eerst opklaringen, daarna meer wolken. Het gaat ook regenen dan, met vanavond kans op onweer, maximaal tot 23 graden. Morgen begint dan weer met veel wolken, daarna klaart het op en wordt het tot 22 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radioprosfm.be.

Ja, deze moest ik heel speciaal gaan draaien voor iemand. Hè? De Kreuners en ik wil je. Welkom bij Vroege Vogels met Chris van Dijk op zaterdagmorgen. Het kruipt erin. Ida de Nijs. Chris van Dijk op jouw favoriet.

0: oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

Ja, je bent niet hip, hè? Ingrid was dat. En zoals het was, hier is Daleman voor jullie. En daarna krijgen we onze supertip van de week. De liefde die blijft. De nieuwste van José Sepp.

Ja, we gaan wat lekker zot doen, hè. Of we hebben wat zot gedaan met Duo Knotsgek en hun kroegen medley. Ja, ik zie de liefde, Rutgert van Barneveld. Welkom vrienden bij Pros FM, Chris van Dijk met Vroege Vogels. En dat tot 9 uur deze morgen. Daarna krijgen we de vrienden van een bijtradio.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053-83-1906.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
5: It's time to travel.
4: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
6: Pulse FM.
7: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Laura Lynn en Dean Delanois met Elke Dag een Lach. Ja, we moeten lachen en dat doet veel plezier. Hè? Hier is ook nog zo'n goeie. Kom uit de kast, Els de Schepper. Wat gaat dat zijn als jullie uit de kast komen? Hè? Goedemorgen vrienden. En Chris van Dijk is erbij tot 9 uur. Hè?

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4

0: of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghettifestijn in Jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Hatert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Pros FM. Regionaal nieuws.
3: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de grote markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middags stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het klein Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts €5 tot €8 via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Alpeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
4: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Pros FM 105.5 107.1 107.5 en deel.

Goedemorgen, wij zijn iets na 8 uur en dit was Knipperlicht van Danny Vroger voor jullie hier op de radio Pros FM met Chris van Dijk. Dansen voor jou, hier is Isabel A.

Ja, dit was Bob Putt op de radio, hè? En komt in stand. Ja, wat zou dat geven? Wat zou dat geven? Glinsters in jouw ogen misschien, hè? Jon Dennis op de radio. En hier is Chris van Dijk natuurlijk met zijn vroege vogels, hè? Op zaterdagmorgen.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand

inkom is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

geboren om van jou te houden. Hè? Henk Dame op jouw favoriete zender. Chris van Dijk met zijn vroege vogels. En hier is OMG van Camille.

Sabine en Paul Bruna. En Wat je diep treft. En dat op een morgen. Ja, Rosemarie, de zware jongens.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

Tranen van Hout. Dat was Aaron Blommaert en Zoe Levy. En zo, vrienden, we gaan verder met John Terra. Hè. Je moet wel geloven. Welkom en goedemorgen.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: De forse prijsdalingen in de supermarkten zijn voorbij. Dat blijkt uit de nieuwe vergelijking van de winkelkar in HLN. De afgelopen maanden pakten de supermarkten in ons land sterk uit met prijsverlagingen, terwijl de algemene inflatie fors was gestegen en ons leven dus een pak duurder werd. Retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
4: Net door het feit dat er veel concurrentie is, heeft dat gezorgd dat die prijzen eigenlijk synthetisch laag beleven. Maar momenteel wordt de druk zo hoog dat ook winkels hun prijzen stilaan gaan moeten doen stijgen. Niet onbelangrijk is een onderliggende stijging van de grondstofprijzen, maar ook energieprijzen, kost van de tewerkstelling, dat komt nu allemaal samen.
3: En daardoor gaan de prijzen dus lichtjes stijgen. Experten zien hetzelfde gebeuren in de horeca. De VS en Venezuela hebben een akkoord bereikt over oliereserves. Dat zegt Amerikaans president Trump op zijn sociale media. En ook de Venezolaanse interim-president bevestigt het akkoord. De VS zou dan 17 olievelden beheren waaruit het 65 miljard olievaten kan produceren. En dat zou dan ook Venezuela meer geld opleveren en jobs creëren. Trump spreekt over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. In Nepal zijn nu al 616 doden geteld na de zware overstromingen daar. In Tibet gaat het om 7 doden. Er zijn ook nog zo'n 2500 mensen vermist, onder wie 3 Belgen. Intussen vraagt Nepal hulp aan China en India, onder meer voor herstellingswerken en DNA-onderzoek. En onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, zijn nog volop aan het oefenen voor het WK. Ze wonnen gisteravond hun voorlaatste voorbereidingsmatch tegen Japan. Het werd 78-77. Zondag spelen de Cats nog een laatste oefenmatch opnieuw tegen Japan. Daarna trekken ze naar Berlijn voor het WK. Volgende week vrijdag beginnen ze daar dan aan de groepsfase. Ze nemen het eerst op tegen Turkije. En in de hoogste klasse van ons voetbal heeft Racing Genk gemakkelijk gewonnen van promovendus SK Bever. Het werd 4-0. In de stand springt Genk nu naar een gedeelde derde plaats met 7 punten. SK Bever staat 11e met 3 punten. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het regenen met vanavond kans op onweer. Maximaal tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
7: Goedemorgen, schat. Kopje koffie?
8: Godvermiljard, de vlammeste G. Ze moeten mij gerust laten.

0: Gewoonweg heerlijk is dat zo'n kopje koffie, s'morgens. Onze Jos heeft daarvoor gezorgd.
1: Ja, ik ben een beetje straf, maar allee, het is goed.
0: Goedemorgen, Nancy.
1: Goedemorgen.
0: Ja, vorige week was al van de partij. We hebben heel veel goede reacties gehad. We hebben heel veel berichten gehad. Ja, en vandaag zit hij hier terug.
1: Ja. En we veel positieve reacties gehad.
0: Ja, dat is fantastisch. Ook bedankt aan onze Jos natuurlijk, want hij zorgt voor de koffie. Mag ook eens gezegd worden. En de mensen, ja, die kunnen ons bellen natuurlijk voor hun groeten en verzoeken.
1: En een berichtje sturen via de app.
0: Dat is 070-22-22-50. De zaterdag, de zon schijnt. Wat moet de mens nog meer hebben?
1: Voilà. We gaan ervoor.
0: Goede muziek natuurlijk. Ja, dit zijn de Kreuners hier in Ontbijt Radio op zaterdag.

0: Ja, onder het motto wat je zelf doet, doe je meestal beter. De Kreuners met Ik dans wel met mezelf. Ja, dan zit die vakantieperiode, ja, die zit er ook bijna op.
1: Die zit er bijna op, ja. De kindjes kunnen terug vertrekken.
0: Ja, volgende week is het de eerste schooldag terug. Wat heeft de vakantie voor jullie gebracht?
1: Eigenlijk druk.
0: Druk?
1: Ja.
0: Ben je op reis geweest, zo een paar dagen weg geweest?
1: Nee, we zijn wel een keer hier en daar zo een keer niet geweest, maar... Voor mij hoeft dat anders niet.
0: Dat hoeft niet, gewoon gezellig wat uitrusten. Kan ik best geloven. Ja, Leo met Amoureux Solitaire, je kan het nog steeds bellen op 070 22 22 5.

0: comanda, kan toch iedereen? La la la la.
1: La la la.
0: Ja, Lio met Amourin Solitaire hier in Ontbijtenavond op zaterdag. Ja, binnenkort is school, weer schooltijd voor de scholieren. Maar in Herzelen, ja, daar moeten ze even wat langer op hun bus of hun bus een andere weg moeten gaan volgen.
2: Ja, leerlingen van middelbare scholen in Herzelen moeten op 1 september rekening houden met mogelijk langere busritten. Omdat werken aan een ondergrondse hoogspanningslijn niet op tijd klaar raken. Is een belangrijke verbindingsweg naar het zuiden van de gemeente er nog tot eind volgende week onderbroken. Het is een weg die de lijn gebruikt om leerlingen naar school te brengen. De gemeente raadt leerlingen aan om alternatieven te zoeken.
0: Misschien wel met de fiets naar school dus. Och, mens toch. Dat school, dat is toch een apenkot, hè?
2: Ja, dat je dat maar weet, Jan.

Hij denkt, nu hebben ze mij niet meer liggen. Nu gaan we leven, de vogeltjes, de bloemetjes. En s'avonds, heel de familie zit naar de televisie te kijken. De programma's zijn al lang voorbij, maar ze kijken nog een beetje naar het testbeeld. En daarna zegt vader, zegt de jongen, zegt hij, nu dat we weer samen zijn, laat ons over het leven klappen. En hij direct, ja pa, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Zegt de Jean-Pierre, op uw leeftijd, kijk eens naar uw moeder. Dat mens heeft gewerkt, haar hele leven lang gewerkt. En ik, Jean-Pierre, ik heb gewerkt. Het is aan u een toer, ga werken, naar het fabriek.

fabriek. Maar zeg, na 40 jaar komt de grote directeur recht naar uw machine. Hij zegt, hij zei de gij Jean-Pierre. Ja, meneer de directeur. En je bent al content. Stel je voor, zeg, na 40 jaar komt de grote directeur persoonlijk met u spreken. Zegt de Jean-Pierre, en toen jij 40 jaar in mijn fabriek gewerkt. Ja, meneer de directeur. Het is niet te geloven, zeg.

0: En iedere dag zich de wartje een beetje traag. Boem, boem, boem. En op een goede keer, voor de laatste keer.
1: Vuilemong en zijn vieze gasten met school, dat is een apenkot. Ja, inmiddels hebben we al iemand aan de telefoon hangen.
2: We hebben al een telefoon.
1: Met wie spreken?
3: Dag Jan, dag Jan, dag Nancy.
2: Goedemorgen.
1: Is Frans?
3: Is Frans Jan.
1: Ah, dag Stefan. Zeg, de toeval wil lukken. Ja, uw broer die zit op de andere lijn, geloof ik.
3: Ah, is in de andere lijn mijn broer?
1: Ja, ja, wil ik hem eens bijhalen?
3: Ja, dat is een open
1: proberen. We gaan eens proberen. Als ik even op dit knopje ga duwen, dan moeten we ook Rudolf gaan horen. Rudolf?
4: Goedemiddag, dag Jantje.
1: Ja, ja, man, nu hebben ze allemaal aan de lijn, zeg.
4: Ja, nu is de familie is aan de lijn. Goedemiddag allemaal.
1: Alle twee welkom natuurlijk hier in mijn bijdrage. Zeg het eens, Frans, voor waar we hun plaats gaan draaien.
3: Ik ga eerst een groet doen aan jullie beiden.
1: Dank u.
3: Dan aan mijn broer Dover, Anja.
1: Ja.
3: Aan Anneke.
1: Ja.
3: Aan Johan en Freda.
1: Ja.
3: Aan Geert. En Geert en Linda, ja, dat was toch, ja.
1: Ja, ja, ja.
3: Dan aan, ik zou zeggen aan alle luisteren en alle medewerkers van de Radio Pros, want ze hebben ze ver op te noemen, hè.
1: Ja, ja, dankjewel.
3: Ah, ja, dingen met makkelijk, zeker niet vergeten. Marake en alleen van Aarschot tot Verwijl.
1: Ja, ja. Molly, ja.
3: Molly, ja.
1: Ja, Molly is ook wel aan het luisteren.
3: Ja, en dat is ongeveer van Zuid-Zaan.
1: Ja, welke plaat had u graag gehoord straks, Frans?
3: Bobby Prins, het gebouwde toen.
1: Bobby Prins, ja, Nancy heeft het al opgeschreven ondertussen. Ja, gaan we straks gaan draaien.
3: Dat is goed.
1: Ja, ga maar even naar Rudolf. Dag, Rudolf.
4: Goedemiddag, goedemorgen zou ik maar zeggen, want ik ben altijd gewend voor, ik ben al vroeg op bij Jan daarmee, hè.
1: Ah ja, daarmee.
2: De vroege vogel.
1: Ja, ja, de vroege vogel natuurlijk.
4: Ik ben een vroege vogel, rond 6 uur al, dus voor mij al stil aan de middag toe. Hè. Ik ben al te verlangen naar een lekker bakje koffie.
1: Ja, is dat iedere dag trouwens, Rudolf, dat je zo vroeg uit opstaat?
4: Ja, 6:30 is zo bij mij een vaste tijdstip zo. En naar bed gaan is rond, laat ons zeggen, rond 12:00.
1: Amai.
2: Ja.
1: Dan heb je niet echt zoveel slaap nodig als je mij vraagt.
4: Nee, als ik nu een uur of 4 vast kan doorslapen, dan heb ik genoeg mee.
1: Ah, hé, vooruit dan. Ja. Je hebt sommige mensen.
4: Ik ben iemand die graag vroeg wakker is. Mm-hmm. En ik heb er ook geen enkel moeite mee om te zeggen, kijk, als de wekker gaat, je hebt mensen die zeggen, oh, ik moet me nog eens zonder.
1: Ja.
4: Nee, ik spring op als een jong veld uit mijn bed en zeg, voilà.
1: Ja, zo ben ik ook wel eigenlijk. Van, ja, de dag is daar, pluk de dag.
4: Voilà. He, want je weet nooit hoe snel het voorbij kan zijn.
1: Ja, dat is wel waar, Rudolf. Maar ja, daar mag je niet bij stilstaan.
4: Dat mogen we niet aan denken, Jan. Het leven is te mooi, voilà.
1: Ja, dat is waar.
4: We moeten nog lang muziek maken en plezier maken.
1: Oh, ja, dus tuurlijk dat. Ja.
4: Maar dat is goed. Ik breng eerst en vooral de groetjes over aan jullie tweetjes.
2: Ja.
4: Jullie doen dat goed samen.
1: Ja, dank u.
4: Dan doe ik ook de groeten aan Gerrit en aan Linda, want dat is een hele poos geleden dus.
1: Mm-hmm.
4: En dan aan Johan en Frida doe ik ook groeten. Aan Daniel, want die luistert ook altijd mee dus.
1: Ja.
4: En natuurlijk aan ons maatje, aan ons kleintje, aan Anneke Verstappen, want dat is een kleintje.
1: Ja.
4: Dus aan mijn broer, Bolleke de Beer, wij noemen hem Bolleke.
1: Bolleke de Beer. Ja, ik vergeet het altijd, dat is Rudolf eerlijk gezegd.
4: Ja, ja. Hij snoept ook heel graag, dus hoe zoeter, hoe liever. Dus.
1: Bolleke de Beer, ik ga het proberen te onthouden, volgende week.
4: En hij heeft er ook het buikje van, dus.
1: Ja.
4: Maar ja, hij doet het graag, hij is een levensgenieter.
1: Dus. Ja.
4: En dan doe ik voor de rest ook de groeten dus aan alle luisteraars. Zo kan ik absoluut niemand niet vergeten. En aan het ganse Radio Pros team. En je weet, Jan, als ik bel, dat is een Tura, joh.
1: Een Wiltura, we gaan dat opschrijven. Die komt er zo meteen aan, Rudolf. Dus dat is speciaal voor jullie.
4: Ik had nog eens een vakantienummer op de vakantie ten einde loopt. Ik had aan Hansie nog eens gevraagd om In Mijn Caravan te draaien.
1: In Mijn Caravan, dat gaan we zeker vast draaien, Rudolf.
4: Ah, wat fantastisch. Ik zou de mensen aanraden, laat allemaal van jullie horen. Vertel even op de radio hoe jullie vakantie is geweest. En dan maak je twee mensen super blij daar aan de andere kant van de radio.
1: Dankjewel, dat is positieve reclame, Rudolf. Dankjewel.
4: Oké, Jan en Nancy, tot de volgende, hè.
1: Ja,
2: tot de volgende. Dag.
1: Dag. Ja, zo eenvoudig is het, Nancy. Even op radio slagen bij ons, dat is plezant.
2: Ja, plezant,
1: en zeker op een zaterdag voormiddag 070-22-22.
2: Of via de 50. App.
5: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
6: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
5: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
6: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
5: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
6: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
5: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
7: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
8: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon log hem door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
9: Lifestyle Radio.
10: Radio Pros. Beter en krachtiger dan ooit.
11: Pros FM.
10: Goedemorgen. 105.5.

Wing terug naar de jaren 50 met Bill Haley en his colors met Rock Around the Clock. Voor Bolke de Beer moeten we deze plaat gaan draaien. Deze van Bobby Prins werd eraan gevraagd. Het gebeurde toen.

0: werd dan gevraagd door Bolleke de Beer. Ja, of al ja, Frans.
1: Bolleke de Beer.
0: Ja, Bolleke de Beer. Onze snelle Frans. Ja, ook Rudolf wilde nog zo'n typische vakantieplaat. Ja. Dat was deze van Wiltura uit 79. In mijn caravan. Je kan nog steeds bellen op 070 22 22 50. Of natuurlijk sturen.
1: Sturen via de app.
0: De Radio Pro's app. Wiltura, samen op vakantie in mijn caravan.

0: Ga dat nog een paar dagen aanhouden, dat vakantiegevoel. Daarna is het voorbij natuurlijk. Voor de Vultura uit 79 met In Mijn Caravan werd aangevraagd door Rudolf. Ja, mensen kunnen nog steeds bellen.
1: Kunnen nog steeds bellen, ja. Of via de Pros-app.
0: Dat is 070 22 22 50. Laten we terugkeren naar de jaren 60. Kent u deze nog van de Blue Diamonds? Ja, Ramona.

0: op zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Jan Hansie moet toegeven, de sfeer is gezet hier in de ontbijtradio. Ja,
1: ja, ja, inderdaad.
0: Breng de cowboy dansen rond de ontbijttafel tussen de pistoletjes. Nee, want hij heeft een berichtje gekregen.
1: We hebben een berichtje gekregen van Pistoleke.
0: Ja, en hij vroeg ook dus een plaat aan.
1: Hij vroeg de Stoefkabassen.
0: De Stoefkabassen?
1: Ja, wat
0: dat is wat dit, ja, dat zou dit moeten wezen. We gaan even luisteren.

0: Jaké to dokud kraksu spaghetti bolognese?
1: Jezus, wat slecht.
0: Er is geen waar, we gaan terug naar de jaren 80. Natuurlijk mag je nog platen aanvragen via de Radio Proceb. Er is geen Wild Kids in Amerika.

0: Wild met Kids in America. Ja, ondertussen heeft ook ons Molly gereageerd.
1: Ons Molly heeft ook een berichtje gestuurd. Goedemorgen Nancy en Jan. Goedemorgen Molly. Graag een plaatje spelen van Jannes. We mogen ze er eentje kiezen. Dat voor jullie, Jos, Sylvieke, Johan en Frida, Jacqueline, Frans en vrouwtje, zus Marijke en al de luisteraars, fijne zaterdag gewenst, groetjes en een knuffel.
0: Een dikke knuffel terug, ons Molly uit Adelaarde.
1: En hier is Jannes.
0: Mijn kroegenmedley. Jouw groeten, je verzoeken, je stuurt ze ons door via de Prozap.

0: Op aanvraag van ons Molly, ja, deze van Jannes met de kroeg medley. Ik heb me laten vertellen, Nancy, dat uw spaghetti saus wel de beste zou zijn.
1: Ja, pistoleken, jong. We krijgen hier een berichtje binnen. En blijkt dat mijn spaghetti toch de beste is.
0: Het blijkt, is dat niet waar dan, of wat?
1: Ja, de meesten zeggen van wel.
0: Ah, van wel, ik zal eens komen proeven. Dat was...
1: Ik zal een keer een portie meebrengen voor u, Jan.
0: Voilà, dankjewel, dankjewel. Dan zie je, ja, ik merk, dat is weer voorbij gevlogen. Dit eerste gedeelte zit er al eens op, nog een paar minuten. Maar de mensen kunnen nog steeds groeten en verzoeken aanvragen.
1: Inderdaad, en via de PROS-app.
0: Of via 070 22 22 50.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de grote markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middags stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het klein Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts 5 tot 8 euro via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Alpeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be.
0: Ontbijtradio, zaterdag en zondag 9-12.
2: Radio Pros.
5: 5 Star Radio.

0: Ja, ze mogen zich een beetje inhouden, zo roepen in mijn hoofd even. Heb jij er eigenlijk iets van begrepen, Nancy?
1: Nee, ik zing maar mee, maar ik weet niet wat ik zing eigenlijk.
0: Dus je bent al meezingen in het Chinees en je weet niet wat je zingt. Ja, het wordt hier beter met de dag. Fantastisch dat jullie erbij zijn hier in het tweede gedeelte van ons Bijtradio. Je mag nog steeds bellen op 070 22 22 50. Krijg je een Chinese krantenlijn.

0: Radio Oldies. Jimmy James en de Vagabonds waren dus met I'll Go Where the Music Takes Me. En we gaan naar onze radioprozap.
1: Ja, ons Jacqueline heeft ook een berichtje gestuurd. Goedemorgen samen. Graag een liedje van Gerard Joling, No More Boleros. Voor jullie, Chriske, Molly, Hilde, Rafke, Etje en iedereen van Radio Pros en voor iedereen die ik ken. En voor alle luisteraars, groetjes, Jacqueline.
0: De groetjes terug, Jacqueline. Heel speciaal voor u. Deze van Gerard Joling. Dat is een prachtige.
1: Prachtig liedje.
0: Ja, prachtig nummer. No More Boleros.

werd aangevraagd door Ron Jacqueline. Ja, Gerard Joling met No More Boleros. Ja, inmiddels, ja, je kunt natuurlijk gaan bellen op 070-22-2250. En je hoeft echt niet daarvoor op de radio te komen of live op antenne.

0: Great Big Balls of Fire.
1: Ja, het wordt hier beter en beter met Jelly Lewis met Great Balls of Fire. Ja, mensen kunnen nog steeds bellen op nummer 070-22-22-50.
2: Kent u deze
1: nog?
2: En ook op app, hè?
1: Via de Radio Prozap. Ja, mogen ze natuurlijk ook wel sturen. Dit zijn de Pointer Sisters hier in Ontbijt Radio. Staan in vuur en vlam.
2: Ja.
1: Fire!

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.

0: Een van die betere klassiekers. Ja, YouTube met Pride in the Name of Love. En ja, nu gaan we het hebben over een oude taart.
1: Inderdaad. Merci, Jan.
0: Nee, Nancy, dat is niet persoonlijk bedoeld hoor. Maar ze werd wel aangevraagd dus.
1: Ja, ze werd aangevraagd door Yvette uit Willebroek. En dit voor alle prossers en Tenerife vrienden.
0: Greetje Keizer met een oude taart werd er dus aangevraagd.
1: Nu ben ik benieuwd.

0: Verovertuigd die spiegel die in die steeds. Ja. Deze wordt eraan gevraagd van Greetje Keizer. En ze had het over een oude taart. Was het als een taart, als gebak of als persoon? Ik zou het echt niet weten.
1: Dat is een vraag, hè, Jan.
0: 070 22 22 50. Jouw groeten en verzoeken.

0: Sasha en Davy, het is in een nieuw kleedje gestoken met de Romeo's erbij. Een zomeravond met jou. Ja, ze zijn wel fantastisch, onze luisteraars vandaag. Ja, heel veel verzoeken komen momenteel.
1: Ja, ja, dat komt heel wat binnen vandaag.
0: Ja, het is een beetje wachten dus, maar het komt wel in orde. Het komt in
1: ze
0: orde.
1: Ze komen er allemaal aan.
0: Ja, we zijn aan het zoeken. Gloria.

0: Honey beat the blows
1: up. Ja, de microfoon staat inmiddels open. Ja, heel wat collega's komen hier over de vloer. Het is hier een toffe bende deze ochtend, schieren bij het radio. We hebben nog een verzoekje binnengekregen voor Johan Veugeler, zeker.
0: Ja, en dat van Corine uit Brakel. En dat was speciaal voor Ed van Bever en zijn Anneke.
1: We gaan naar de Vlaamse Ardennen op aanvraag uit Brakel. Dit is Johan Veugeler, heel speciaal voor Ed van Bever en Anneke. Comment ça va? Oh la la la, oh la la la.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerk Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054 3302 18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: Katrien Ferre, ja, zo'n leuke meezinger, zo merk je maar. Alle muziek komt hier aan bod in Ontbijtradio. Krijg je nog verzoeken binnen via de Radio ProZap?
1: Ja, we hebben nog eentje gekregen van Chris. En die vroeg, mag ik een plaatje aanvragen van The Strangers, alstublieft. Groeten van Chris voor het ProSTeam ook. Dank u.
0: Ja, de duiven zijn daar. Kom.
1: Ja.
0: The Strangers met mijn blauwe geschouder.

naar beneden. Ja, de Strangers met een blauwe geschelpte. Ja, vorige uur hadden we zo'n plaat van de spaghetti. Ja. Weet je nog? Maar nu gaan we ook terug de tijd in, maar heel diep terug de tijd in. Ik ga zelfs naar de jaren 50. Met deze moet je eventjes gaan luisteren.

0: En maar stampen met die voeten en klappen met die handen. Jullie zien ons via de videostreamer, wij kunnen natuurlijk ook jullie zien. Buddy Sinclair met Clap Your Hands and Stamp Your Feet. We hebben nog een verzoekje binnengekregen via de Rijden Prozep.
1: Ja, we hebben nog eentje verzoekje gekregen. En dat is uit van Eddy uit Assen. Die vroeg voor alle luisteraars aan het Prosteam Clarence Clemons en Jackson Brown met You're a Friend of Mine.
0: Heel speciaal voor onze Eddy uit Assen daar. Luister via 105.5 FM. Natuurlijk ook via 107.1, 107.5. Alsof dat nog niet genoeg is via DAB+, Vlaams-Brabant. En natuurlijk via het internet. Fijn dat jullie allemaal luisteren.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Dit is Radio Pros. Jouw muziek, jouw radio.

0: De Venger Boys met We Like to Party. Welkom in het laatste gedeelte van ons bijdradio op deze zaterdag. En we krijgen nog via de Radio Pros een paar verzoeken binnen via de Radio Pros app. Graag de plaat van Sam de Chem met Holy Bully en de Pharaohs. Goede herinneringen aan hun vele wintervakanties daar in Tenerife. Samen met vrienden die we hopelijk aan heel binnenkort gaan zien. Komt vanwege Stavros. Ja, deze plaat moeten we gaan draaien van Sam de Chem.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Dat is de oorzaak dat werd aangevraagd van Sham de Sham met Holy Willy. Er gaat meegezongen worden met jullie radio. Zet hem een klein beetje harder dus.
1: Nee, dat gaat niet goed komen, Jan.
0: Dat gaat niet goed komen.
1: Nee, denk het niet.
0: Er staat nog dat jij ging meezingen met de volgende.
1: Ja, ze vragen dat hier, ja, maar...
0: Dat gaat niet goed komen.
1: Nee, ik denk dat alles gaat springen.
0: Nee. Welke plaat vragen ze juist aan dan?
1: Ze vroegen hier, dag tante Nancy en Jan. Graag het liedje van Sneeuwwitte Vredesduif van Marianne Weber. Dat kan ik uit volle borst meezingen. En tante Nancy kent dit liedje ook, dus ze kan ook meezingen. Groetjes van ons Evi.
0: Dus als Evi volgende keer belt, mag ze ook gaan meezingen met deze opname.
1: Ja, dus Evi, laat u me goed gaan, hè.
0: Hier is Marianne Weber met een sneeuwwitte vredesduif.
2: Kom sneeuwwitte vredesduif.
0: Voilà, dat komt goed, dat komt goed.

0: Aangevraagd door Evie, heel speciaal voor tante Nancy hier.
1: Inderdaad.
0: Marianne Weber met een vredesduif. De verzoeken, ja, die zijn nog steeds welkom.
1: Die zijn nog altijd welkom.
0: Via Radio Pros app.
1: Via de Radio Pros app. En op 070 22 22 50.
0: Fantastisch. Dit is de ABBA medley. The Starzone 45.

0: Die grote hits van ABBA in elkaar gemixt door de Stars on 45. Ja, we moeten nog een beetje voort gaan maken, want er zijn een paar verzoeken binnengekomen.
1: Inderdaad, Jan. We hebben nog werk te doen. En er is nog eentje binnengekomen van Frida en Johan uit Herzeilen. Dag Jan en Nancy. Graag het plaatje van R. Kelly. If I could turn back the hands of time. Die plaatje is voor jullie, Molly en Marijke, Sylvieke, Gerrit en Linda, Raf, Ann en Ed, Rudolf en Anja, Fransken en vrouw, DJ Luc en Ann, het prosteam en alle luisteraars een fijne zaterdag toegewenst. En voor jullie ook een fijne zaterdag.
0: De groetjes aan Johan en Frida. Hier is jullie plaat op aanvraag, R. Kelly, met If I Could Turn Back the Hands of Time.

0: Aangevraagd door Johan en Frida uit Herzelen. R. Kelly met If I Could Turn Back the Hands of Time. En natuurlijk hebben we onze vaste klant aan de lijn. Dag Kevin.
1: Dag Kevin.
2: Dag Jan, wat een goede morgen.
0: Fantastisch u terug te horen, man.
2: Ja, inderdaad. Ik vind het ook altijd fantastisch om te bellen op zaterdag.
0: En wat heb je tot nu geslapen, Kevin?
2: Ik heb dan nu geslapen, ik ben net wakker eigenlijk, om eerlijk te zijn.
0: Dus goeiemorgen. Zeg trouwens, ik moet u de goede dag doen.
2: Aan wie?
0: Van een goede vriend van u, een oude collega van vroeger, kun je nog niet raden. Je hoorde hem 's morgens vroeger. Ja, Ron van Dijk.
2: Ron van Dijk?
0: En ja, wat was hij? Ik moest u nog een dag doen. Heeft me vorige week, hij was hier in de studio eventjes.
2: Ja.
0: Of heeft mij gebeld? Ja.
2: Doet hij nodig iets voor de radio?
0: Nee, momenteel niet, nee.
2: Raad hem ook eens doen in het einde van mij.
0: Ja, ik moest u de groetjes doen trouwens en... Daarmee, hij luistert iedere week hier naar Romein Radio, dus hij hoort u momenteel.
2: Allee, vooruit.
1: Dus niet vergeten, hè, Kevin?
2: Oké, ik zal het niet vergeten.
0: Zeg het eens, Kevin, voor wie wil je groeten doen?
2: Het is voor Ron van Dijk, uiteraard.
0: Ja.
2: Voor Jan Bakker.
0: Dank u.
2: En wie is je collega, trouwens?
0: Dat is Nancy.
2: Dag Hans, goeiemorgen.
1: Dag Kevin, goeiemorgen. Ik heb mijn verleden week ook al gehoord, hè?
2: Ja, inderdaad. Maar ik was uw naam dus vergeten.
1: Allee.
0: Nog een paar keer heb je vergeten, niet, hè, Kevin?
2: Ja, inderdaad. Maar ik moet zoveel om te houden, want ik wil het niet weten.
1: Ja, nee, dat wil ik niet weten.
0: Dat is zo, hè, maar als je zoveel vrouwen...
2: Nee, dat is... Dat valt mee. Eigenlijk.
0: Ah, dat valt mee. Ah, oké. Okay. Ja, voor wie wil je nog de groet doen, Kevin?
2: Voor de schoondrager, uiteraard.
0: Ja.
2: Voor Katrien en Ambre.
0: Ja.
2: En mijn tante, mijn onkel en mijn nicht, uiteraard.
0: Ja.
2: Peter Schepers.
0: Ja.
2: En dus ook natuurlijk voor Ron van Dijk, uiteraard.
0: Ja. Dat is al 2-3 keer nu dan allemaal content.
2: De man van de muziekmolen, hè, inderdaad.
0: Ja, inderdaad, ja.
2: Mensen kunnen trouwens gaan bellen op 070-22-22-50.
0: Ja.
2: En ze kunnen natuurlijk ook luisteren via de radio op 105.5. Kunnen we luisteren, ze kunnen kijken en luisteren natuurlijk op eigen risico.
0: Amai, ja.
2: En dat op www.radioprost.be kunnen ze luisteren.
0: Ja.
2: En natuurlijk ook voor Engels-Vlaanderen natuurlijk DAB Plus uiteraard.
0: Hè. DAB Plus, ja, inderdaad. En welke plaat had u graag gehoord, Kevin?
2: De Poco Loco.
0: De Poco Loco. Dat zal deze moeten wezen.
2: Ja, inderdaad. Ik ben graag volgende week terug bij een nieuwe ontbijt.

0: Aangevraagd door onze Kevin Poco Loco Game met Poco Loco.
1: Poco Loco. Ja, we hebben nog een verzoekje gekregen. En graag Andreasus Junior met Leef voor het Granse Prosteam en Buren van de Tijpel. En dit van Veronica en François. Op een vrij.

0: leef.
1: Ja, profiteren van het leven iedere dag
0: dat
1: trouwens.
0: Dat moeten we doen, hè, Jan. Ja, dat is waar. Moeten leven.
1: André Hazes hoorde Junior met Leef. Zo'n oudje, een classic. Aan terug naar 79.

0: Gloria Gaynor, het 79 met I Will Survive.
1: En we hebben nog een verzoekje binnengekregen, Jan. En dat van Elise. Dag Moeke en Jan van de radio. Ik zou heel graag Circus Camille, nu dat je weg bent, horen. Dank u wel. Groetjes, Elise.
0: Hier is Camille met Nu dat je weg bent. Uit dat circus daar.
1: Uit dat circus.
0: Belgische kust.
1: Elise, dans maar thuis, hè. Maar blijkbaar niet zo.

0: Bye-bye, zoals wij, Kabi, weet nu dat je weg bent. Er werd nog een plaat aangevraagd, heel speciaal voor een huwelijksverjaardag, als ik niet verkeerd ben.
1: Inderdaad, Jan, we hebben nog een telefoontje gekregen. En dat is een plaatje voor Marie-Jan. Die zou vandaag 54 jaar getrouwd zijn.
0: En dikke proficiat, Marie-Jan.
1: Dikke proficiat. En die vroegen Jantje Koopman met Rode Rozen.
0: Hier is speciaal voor die huwelijksverjaardag. Jantje Koopmans met Rode Rozen.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedereen.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
2: Ontbijt Radio.

0: Zou jij je stem zo lang kunnen aanhouden, Nancy?
1: Nee, denk het niet. Dat gaat lukken.
0: Na 1 liter smeerolie misschien. J. Americans, en dat met Caramia. Ja, Frank van Damme werd er nog aangevraagd.
1: Ja, we kregen nog een telefoontje binnen van Jenny. En die vroeg Frank van Damme met Dit wordt een avond. En dit voor ons, Jan.
0: Dank u.
1: Haar schatje, Marijke, haar kinderen, Larissa, Jos en alle luisteraars.
0: Hier is Frank van Damme.

0: Frank van Damme werd er ook aan gevraagd met Dit wordt een avond. Ja, dan zie je onze opdracht van vandaag. Dus is het bijna vervuld.
1: Bijna gedaan.
0: We hebben het heel druk gehad. Ja, Jimmy van Vlaanderen maakt ook al zijn opwachting. Maar eerst nog deze ouwertje van Roland Kemser. Santa Maria.

0: Inmiddels 5:55 geworden in deze ontbijtradio. Betekent ook dat we moeten afscheid nemen van jullie. U hoort Roland Keizer met Santa Maria. Nancy, mag ik u bedanken voor de co-presentatie vandaag in deze ontbijtradio.
1: Jan, dat is heel graag gedaan. Hè?
0: We hebben heel wat ons werk gehad en tot heel binnenkort...
1: We hebben het goed gedaan vandaag.
0: Ja,
1: hè?
0: Dan verwacht ik u terug hier in ontbijtradio. Afgesproken?
1: Afgesproken.
0: Zometeen, dan komt Jampi eraan. Na 12:00 hier bij Radio Pros. Terug nog naar Nederland met VOF, de kust. Ja. Oude liefde roest niet.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt of de Nederlandse massadonor, die meer dan 100 kinderen zou verwekt hebben, ook in ons land actief was. Verschillende media melden dat de donor ook bij 6 Belgische gezinnen kinderen heeft verwekt. Anne Eekhout van het FAGG.
4: Wij nemen contact op met onze Nederlandse collega's om te kijken of er extra informatie over het Belgische luik beschikbaar is en of er mogelijk Belgische families betrokken zijn. Want we hebben op dit moment voor België geen officiële aanwijzingen dat onze fertiliteitscentra zijn betrokken en of deze persoon hier echt actief is geweest.
3: Het FAGG wil bijvoorbeeld meer informatie over de identiteit van de donor. De temperatuur in de Vlaamse waterlopen is gestegen tot een recordhoogte. Op sommige plekken tot wel meer dan 25 graden. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij, waar Gazet van Antwerpen over schrijft. De hoge temperaturen hebben een ecologische impact, met onder meer vissterfte, maar het zorgt ook voor economische gevolgen bij bedrijven die koelwater lozen. Dat zegt hydroloog Patrick Willems.
5: Als er water wordt geloosd van heel hoge temperaturen en er dreigt gevaar op het overschrijden van die drempel van 25 graden Celsius, dan kunnen er lozingsbeperkingen of lozingsverboden opgelegd worden aan die bedrijven. Ja, dan moeten zij vaak hun productieproces gaan verminderen of in bepaalde omstandigheden zelfs helemaal gaan stilleggen.
3: Volgens Willems kan meer inzetten op het vasthouden van grondwater een oplossing bieden. In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 27 mensen omgekomen bij een Russische drone-aanval, dat melden lokale autoriteiten. Er raakten ook 42 mensen gewond. Door de aanval was er een explosie en brak er brand uit in een magazijn. Het vuur verspreidde zich naar huizen in de buurt en er werden ook 380 mensen geëvacueerd. De Spaanse overheid heeft de Europese grenswacht Frontex om hulp gevraagd bij de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spaans gebied op het Afrikaanse continent waar vorige maand tienduizenden migranten Europa probeerden binnen te geraken. Spanje wil 10 extra medewerkers om te helpen bij de registratie en de eerste controle. Volgens de regering zitten er nog altijd zeker 3500 migranten op Ceuta. En in IJsland is nu officieel het referendum van start gegaan. De IJslanders stemmen over de vraag of hun land mag onderhandelen met de Europese Unie over toetreding. De regering wil dat, maar er is veel tegenkanting. Als de onderhandelingen mogen opstarten, komt er na die onderhandelingen nog een tweede referendum over de effectieve toetreding. De stemlokalen zijn nog open tot middernacht deze tijd. Eerst nog opklaringen. Later deze namiddag gaat het regenen vanaf het westen. Vanavond is er ook kans op onweer. Maxima tot 23 graden. Morgen nog wat regen en wolken, maar ook opklaringen. Opnieuw tot 23 graden. Volgende week begint wisselvallig bij maxima tot 21 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM.
9: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
10: Pros Radio.
11: Prettig weekend.
12: Het klinkt.
13: En het zingt misschien anders.
14: Middagradio.
15: Jumpy van Vlaanderen.

7 over 12 op deze zaterdagmiddag hier bij Radio Prosvrienden. Goedemiddag en welkom in de middagradio. Ik ben bij jullie tot een uur of twee vanmiddag. Dank u wel nog even in de richting van onze voorafgaande collega's van de ontbijtradio, Jan Bakker en Nancy. De afgelopen 3 uurtjes. De komende 2 uur gaan we weer zo'n hitparade in het hitverleden bekijken, waar we gaan op zoek gaan naar de hoogste nieuwkomer, de sterkste stijger, grootste verliezer en de nummer 1. We gaan naar 29 augustus 1987. En de weerupdate, ja, die komt er ook aan, zo in de buurt van 2:30. Leuke muziek, die heb ik ook mee op zaterdagmiddag, het laatste weekend van de grote schoolvakantie, met de Pasadena's en Riding on a Train. Een hele goede middag.

kwart over 12 op deze zaterdag hier bij Radio Proost natuurlijk met de Gibson Brothers uit 79 en de hit Cuba, nog zo'n leuk zomersdeuntje natuurlijk, want we zomen er nog altijd op los, hè. Weerkundig begint aanstaande dinsdag de herfst, maar kalendersgewijs is dat maar pas op 21 september. De 70s, wel, we blijven er nog even in, maar we komen terug naar Vlaanderenland met Johnny White. Die nam toen deel aan Canzonissima in 71 met Verloren Hart, Verloren Droom.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.

Lucy and the Sunshine Band in het weekend hier bij Radio Pros via de 105.5 voor Roosdaal, 107.1 Aflichem, 107.5 Asseternat natuurlijk, maar ook via radiopros.be. Keep It Coming Love van KC and the Sunshine Band, zo'n leuke hit op een zaterdag natuurlijk in het weekend met betrokken weer. Je ziet dat de verandering eraan komt, dat er regen zit aan te komen en er wordt ook weer gewaarschuwd, vooral voor de kust dan, voor hevige wind, 60-70 km per uur. En tijdens buien kan dat nog net wat meer gaan worden. Zometeen is er de supertip van deze week. Dat is de nieuwe single van Joze Sepp met De Liefde Die Blijft. Maar eerst nog even naar die hitparade van toen. De hitparade, het was een top 40 toen op 29 augustus 1987. En we zijn op zoek gegaan naar de hoogste nieuwkomer in die hitparade. Die vonden we meteen op nummer 17, Danny Klein en Vaya Con Dios met Just a Friend of Mine.

Een aantal jaar geleden was er bij op onze kerstshow en deze week tip van de week met haar nieuwe single De Liefde Die Blijft. Dit was José Sepp en nu terug naar de jaren 80, 2 minuutjes over 1:30 geworden. Ultravox en Vienna.

0: Een van de kandidaten voor de Zomerhit 2026. K3 met de zomer van Oja Lele. Morgen gaan we het weten wie het gaat halen van de 10 finalisten. Met onder andere ook Meteor erin natuurlijk. En nog heel wat andere. Meteor wordt wel getipt als de grootste kanshebber. Ja, het is wel een fijne song natuurlijk. Maar ik vind dit niet echt een zomerhit nooduitgang. Maar ja, kijk, we gaan het morgen weten. Dan wordt het bekendgemaakt wie de zomerhit binnenhaalt. Of is het vanavond? Ik denk dat het vanavond is dat het bekendgemaakt wordt in de laatste aflevering van de zomerrit vanuit Blankenbergen. Tijd nu voor reclame hier bij Pros. En dan keren we even terug in het hitverleden met Rod McKenney, Rocking in the Street.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
6: Pros FM. Radio Pros.
7: Middagradio.

Tegenwoordig ook meer terug in Vlaanderen. Het is Rod McKenney, Rocking in the Street, van heel wat jaren terug in het verleden. 12:15 geworden in de middagradio hier bij Pros. We gaan nog eens even naar de hitparade van toen. Hè. 30 augustus 1987. Deze keer op zoek naar de sterste stijger. Wel, dat is in een tweede week een notering. 12 plaatsen winst van 39 naar 27. Deze Simply Red en Love Fire.

met regelmatig goede klassieker, ook hier bij ons bij Radio Pros natuurlijk, met deze van de Billy Joe Royal en Down in the Boondocks. Net daarvoor nog hadden we uit de hitparade van toen, de hitparade van 30 augustus 87, de sterste stijger. Dat was Simply Red met Love Fire. Ik denk niet dat dat nummer echt brokken heeft gemaakt, maar toen was het toch de sterste stijger. Eens kijken wat het nadien nog heeft gedaan. Voilà, kijk, geen hoge brokken, hè, want na 5 weken was het alweer verdwenen uit de hitparade. Maar toen toch de sterste stijger. En dan dacht je, ja, dat gaat een hit worden. Maar nee, zo zie je maar dat het helemaal anders kan uitdraaien. Rond zijn we in het eerste uurtje. We gaan zo stilaan naar de wissel toe van 1 uur. Dat doen we zo meteen nog met de tegenhanger van Modern Talking. The Bad Boys Blue, You're a Woman, in het midden van de jaren 80. Maar eerst nog even bij de Noorderburen voor een gloednieuwe single van Tino Martin en Billy Dance. Ik hoor niks gek.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
5: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in één grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de grote markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middags stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het kleine Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts €5 tot €8 via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Alpeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radioprost.be.
6: Op zoek naar de beste muziek? Dan moet je bij ons zijn. Dit is 100% Weekend.
7: Radio Prost.

Popcorn Klassiek Romaan, het tweede uurtje te beginnen van deze middag radio met Millie Small en My Boy Lollipop hier bij Radio Pros natuurlijk 105.5 voor Roosendaal, 107.1 Afnigem, 107.5 voor Assen-Ternat en uiteraard via radiopros.be of via onze app die je kan gaan downloaden via de App Store voor de iPhone gebruikers of Google Play natuurlijk voor de mensen via Android en andere toestellen. Tot 2 uur zijn we nog samen. De weerupdate binnen een klein half uurtje, maar je ziet het al, het is buiten aan het bewolkt worden. Dus er is regenopkomst, meer erover straks natuurlijk in onze weerupdate om 13:30. En we moeten nog naar de hitparade van toen, naar 30 augustus 1987 voor de grootste verliezen, maar ook voor de nummer 1 van toen. En dit is nieuw, want dit is een nieuwe van Alex Rowan en Emerald Eyes.

0: Tegenwoordig treden ze weer samen op, hè? Sandy en Sergio in deze Touch of Joy met Please Don't Go van heel wat jaartjes terug in het hitverleden. Het is 12:15 geworden op zaterdagmiddag hier bij Pros in de Middagradio. Tijd voor een nieuwe song richting de reclame van Erik Vlaanders en Hugo Sigal. Zij hebben een bewerking gemaakt van het nummer Gente Di Mari van Tozzi en Ruff in het einde van de jaren 80, het Eurovisie Songfestival. Ik denk dat het 87 moet geweest zijn, dat het ook het liedje voor Italië was hier in Brussel, wanneer het jaar voordien Sandra Kim het won. En met onze Lilian toen ook in Soldiers of Love in Brussel tijdens Eurovisie. Erik Vlaanders en Hugo Sigal dus met een Vlaamse bewerking van Gente Di Mare. Zij maakt ervan een vriend voor het leven.
1: Jij kent mijn zwijgen, mijn gebaren. Jij leest mijn blik nog voor ik spreek.

0: zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.

Ja, op het moment dat ik deze hier draai, begint het hier ook in Hilligem aan onze groene villa te regenen. The Rhythm of the Rain uit 1963 van de Cascades. Een pareltje van weer een prosklassieker van 63 jaar geleden. Ja, het komt net goed uit hè, om dat zo te vertellen. We zijn ondertussen al iets meer dan 20 minuten onderweg in dit tweede uurtje. Zometeen is er de weerupdate. Eens kijken wat we de rest van de namiddag, maar ook van het weekend mogen verwachten. Het laatste weekend van de grote zomervakantie. Met nu nog een nieuwe, want dit is de nieuwe Kygo.

Ja, zo heel af en toe ook een leuke Franse terugblik, hè, met Alain Delorme in deze middagradio hier bij Procent. J'ai un petit faible pour toi. Ook zo'n leuk nummer om nog eens terug te horen. We zijn ondertussen halverwege het uurtje gekomen. De weerupdate, laat ons daar even naar kijken. Wel, deze namiddag trekken er meer uitgesproken neerslagzones over onze regio. En vanavond kan de storing tijdelijk ook actiever worden met lokaal kans op een donderslag en ook wel wat wind. De wind die kan gaan aanwakkeren tot een 50 km per uur en tijdens zo'n stevige bui kan dat zelfs wat meer zijn. De temperatuur, ja, die zit nog wel vrij goed tussen 1 à 22 graden en er waait een matige zuid-zuidwestenwind. Ook vanavond en vannacht blijft een bui mogelijk en dalen de temperaturen tot zo'n 16 graden. Morgen zondag overwegend zwaar bewolkt. In de loop van de dag verschijnen er wel enkele opklaringen. Al blijft er heel veel hoge sluierbewolking aanwezig. Op een lokaal spatje lichte regen na blijft het overdag grotendeels droog. Pas tegen de avond gaat vanuit het westen de kans op een actievere mogelijke onweerachtige buien toenemen. Het wordt opnieuw ongeveer 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Maandag blijft het wisselvallige weerbeeld aanhouden. De hemel is gedeeltelijk tot soms zwaar bewolkt en over het Zennebekken trekt ook een zone met mogelijk onweerachtige buien. De zuidwestenwind die waait matig tot vrij krachtig op maandag en kan tijdens buien tijdelijk uithalen met windstoten van ruim 60 km per uur. De maximumtemperatuur die gaan rond 21 graden blijven. Dat is een normale temperatuur en zacht voor de tijd van het jaar. Dinsdag verloopt opnieuw wisselend tot zwaar bewolkt met af en toe wat regen of een enkele bui. In de loop van de dag gaat de wind dan draaien naar west tot noordwest en neemt hij geleidelijk in kracht af. Temperaturen opnieuw gewone temperaturen van een graad of 22. En tijdens de nacht gaat het dan onder invloed van opklaringen opklaren en wordt de nachtminima gehaald van 13 graden. Dat is dan weer wat frisser, maar dat valt al bij al nog mee natuurlijk. Woensdag kan lokaal beginnen met enkele mistbanken en zodra die zijn opgelost krijgen we een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. De kans op neerslag neemt sterk af en droge perioden overheersen bij weinig wind. Blijft het aangenaam zacht met temperaturen rond 21 graden af. Mogen niet vergeten, vanaf dinsdag 1 september niet alleen de schoolpoorten gaan open, maar ook begint weerkundig de herfst. Voilà. De weerupdate is nalezen, dat kan je altijd op de sociale media van het weerstation Pajottenland. En dan nu terugeven in het hitverleden, want we zijn op zoek gegaan naar de grootste verliezer in die hitparade van 30 augustus 1987. Van 21 naar 39 gedaald in een zesde week notering. Wil zeggen 18 plaatsen verlies voor niet alleen zanger, maar ook acteur Don Johnson en Voice on a Hotline.

over half twee. Het laatste half uurtje alweer van deze middag radio hier bij Proost met Pussycat. Ook in het hitverleden Smile. Morgen, of vanavond liever gezegd, dan gaan we weten wie de Zomerhit 26 wint. En deze man is ook bij de genomineerden met zijn zomersingle Zot Verliefd. Alhoewel ik het een stuk minder vind dan die van vorig jaar, de Zanzibar. Bart Kuil.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: om zeg maar professionele radio te maken.
1: Radiobakken. En stok die kapot, hè?
0: Dagelijks zitten hier een aantal losgelaten gekken die proberen op deze manier het Vlaamse oor te strelen. Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat bezielt hen? En vooral waarom? Niemand zal het ooit weten, want ik zal het niet vertellen.
2: Gempie van Vlaanderen.
3: Mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, che calore nella disco.

origineel komt dit ook uit de jaren 80. Deze Muriel Dak met Tropiek. Dit was een iets of wat remix versie, El, maar nog altijd heel leuk om terug te horen. Zomerse melodie, terwijl het buiten toch een beetje aan het regenen gegaan is. Dat betekent dat we de zon nog wat extra in de huiskamer gaan brengen. Met ook nog een Vultura, waarom niet? Dat mag er altijd wel bij zijn in het programma. In deze middagradio van 29 augustus, het laatste weekend van de grote zomervakantie. Dit is La Melodia.

Voor deze fijne zomerplaat van Tura moesten we terug naar het begin van de jaren 90. La Melodia aan het einde van deze middag radio. Want het is 6 minuten voor 2. We moeten plaats gaan maken voor de volgende collega. Dat is zometeen Chris van Dijk in Studio NL na 2 uur. Geniet nog van het weekend natuurlijk met de collega's hier bij Radio Pros. En heel graag tot een volgende middag radio. We hebben nog de nummer 1 uit de hitparade van 30 augustus, 29 augustus 1987. En dat was in een vierde week notering een stationaire op nummer 1. Stond in totaal 13 weken in de hitparade en 6 weken op nummer 1. Deze van Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You. En nadien nog Larissa met de kleine vogel. Tot de volgende!

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Welkom hier bij Pros FM. We zijn erbij met Studio NL. En dat op zaterdag 29 augustus. Ja, we tellen af. Het einde van de maand is terug in zicht. Hè. Welkom vrienden, Chris van Dijk. 2 uur lang hier bij Pros FM. Even nog een woordje van dank aan onze vorige collega Jampie van Vlaanderen voor zijn afgelopen 2 uur. En wat gaan we doen? We gaan gezellige muziek voor jullie draaien. Hier is er zo eentje. Frank Galan en Hey.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
2: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: kan de beste pessimist niet tegen.
1: Ja, Benny Naman, en die had het over de optimist natuurlijk. Zo vrienden, welkom hier bij Studio NL op zaterdagnamiddag met Chris van Dijk. Hier is Bart Kuil en Zot Verliefd.

Een heel mooie nummer gebracht door Jaap Reijsmacher. En zij is voor mij. Hier is Tony Servi en Verdomme.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Afflichem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

Laser volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Zo nu en dan geritsel van mooie palmbomen. Luisterend naar het zomerse geluid van de krekels. Maar vooral genietend van elkaar onder het heerlijkste aarde. De laatste zonnestralen van de voorbije dag lieten zich nog even zien en voelen. Dat heerlijke moment samen zullen we nog heel lang

Eens komt de dag. Dat was Frank Valentino. We gaan verder met Catharinus en Dans nog eenmaal met mij. Het is zaterdag namiddag. Ja, het is tijd om een dansje te placeren. En blijf luisteren naar Pros FM met Chris van Dijk en zijn Studio NL op zaterdag namiddag. Goedemiddag.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
8: Goedemiddag.

en Vlaanderen. Zo vrienden, welkom in het tweede gedeelte van Studio NL hier bij Pros FM. En Chris van Dijk blijft erbij tot klok van 4 uur. Vuur en vlam, Niels de Stadsbader. Wat je die betreft. Sabine en Paul Bruno.

Jeffrey van Betekom. En een beetje vrede. Dat zou niet misstaan in dit land. Hè. Waar ga je zo laat naartoe, Delano Biskop? Welkom, dit is Chris van Dijk op Pros FM met Studio NL. Een hele goede namiddag.

Ja, dit waren de Romeo's, hè. Ik zeg jou maar even. Hele leuke muziek hier bij Pros FM in Studio NL. En dit is ook nog zo'n goeie. Vanavond in Vent. Chris Bauer.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeitein.
4: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
5: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
4: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
5: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
4: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
5: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053-83-1906.
6: Pros FM, 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream, radiopros.be.

brandend zand van Benny en Bjorn Verhoeven. Hier allemaal bij Pros FM. Hoe zou het geweest zijn? Yves Berensen.

Ja, moeder en dochter, hè? Larissa en Sterre, Vleugels van de Wind. Michael Lenzo. En ja, Kom Nu, dat is denk ik ook zo'n cover van Helmut Lofi, hè? Vrienden, welkom en een hele goede namiddag. Pros FM.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Maddy Waddo, Herte Verhulst en James Cook. Zouden zij vandaag de zomerhit winnen? Dat weten we niet. Het gaat allemaal draaien om dit. Alles draait om de poen. Hier is Jamman.

Tranen van Hout, Harm Blommaert en Zo Levy. Zo vrienden, dat was het weer. Hè? Studio NL op zaterdagnamiddag. Ik wens jullie nog veel luisterrol met Jo van Brabant. En ik ga jullie laten blijven luisteren vrienden naar ProFM. En graag tot morgen vroeg in Vroege Vogels. Hier is Sam Goris en zijn Rek. Salutjes!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Onze nationale hockeyvrouwen hebben geschiedenis geschreven. Ze hebben brons gepakt op het WK door in de kleine finale met 1-0 te winnen tegen Australië. Het is de eerste WK-medaille voor onze Red Panthers in bijna 50 jaar. Sportjournalist Klaas de Wijngaard.
4: Na jaren van proberen is het eindelijk prijs voor onze Red Panthers. Een enorme ontlading vlak na dat laatste eindsignaal. Ik heb heel veel tranen bij hen gezien de afgelopen jaren toen ze op de Olympische Spelen in Parijs die bronzen medaille misliepen. Hetzelfde verhaal vorig jaar op het Europees kampioenschap. En nu is dit echt de vrucht van jaren voorbereiding.
3: De vorige WK-medaille voor onze Panthers dateert al van 1978. Ook toen was dat brons. De dodentol na de Russische drone-aanval van afgelopen nacht in de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 37, dat melden lokale autoriteiten. Eerder hadden ze het nog over 27 doden. Bij de aanval sloeg een drone in op een magazijn waar munitie opgeslagen ligt. Dat veroorzaakte een zware brand en meerdere ontploffingen. En een Amerikaanse militaire rechter heeft de bekentenissen van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Sheikh Mohammed zou het brein zijn achter de aanslagen van 9-11 2001, waarbij bijna 3000 doden vielen. Volgens Amerikaanse media bekende hij alles nadat hij 183 keer gefolterd werd in de beruchte gevangenis van Guantanamo. Eerder deze week besliste een militaire rechter al dat het proces tegen Sheikh Mohammed in juni 2028 zal starten. De rest van de dag is het bewolkt met buien, mogelijk met ook onweer bij, maxima rond 23 graden. Morgen regen, maar ook opklaringen bij 22 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.

0: Een van die schitterende platen uit vervlogen tijden. I Can Help Myself. Sugar Pie, Honey Bunch. Bonnie Pointer was het.
1: De nummer 1 webradio in België. Radio Pros. Beter. En krachtiger dan ooit. Van 4 tot 6. Yo, Brabant.
0: Ziezo, beste prosvrienden. 8 minuten over de klok van 4 uur geworden. Zaterdag namiddag. Je weet wat dat betekent. Na 4 uur gaan we natuurlijk dansen, dansen, dansen en nog eens dansen. En in dit uur doen we dat samen met Billy Ocean. Ik heb ook voor jou de Scorpions met een pracht van een slaal. En ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik heb ook een plaat van Eddie Wally meegebracht. Oh, dat belooft dus in dit eerste uur van Dansbaar. Hier bij Radio Pros 105.5, 107.1, 107.5. DAB Plus in Oost-Vlaanderen via de app van de radio, via het internet, radiopros.be en zoveel meer. Welkom erbij, we gaan bewegen, want denk eraan, onder het motto, bewegen is en blijft gezond. En heel goedemiddag allemaal.

Tja, zijn echte naam is Gert Günther Grabowski. Ja. Afkomstig uit Duitsland. Geboren op 4 december 1949. Heel wat toffe platen op de markt gebracht, waaronder deze African Baby van niemand minder dan Gigi Anderson hier op jouw radio. Tot meteen een van die toffe dansplaten uit de 80's van Yazoo en Dangau. Nee, we zijn er helemaal nog niet weg. Eerst nog even tijd maken voor deze van George Baker Selection. Santa Lucia by Night.

0: Fugazi, een van die platen die je zeker en vast thuis hoort in een programma dat dansbaar heet, hè? Yanzu en Don't Go. Ah, ik had het beloofd, iets na 4 uur. Eddie Walli komt eraan. Maar is nog even tijd maken voor dit.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?

0: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar Schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
0: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
0: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM. Radio Pros.
6: Radio Pros en Jo van Brabant. Je radio klonk nog nooit zo plezant.

Toch prachtig, hè? Ik krijg hier al meteen berichtjes van... dat is toch niet de gewoonte dat jij zulke platen gaat draaien. Wel, wat moet ik daarop gaan zeggen? Het is inderdaad wel waar. Maar je moet begrijpen, ik word ook een dagje ouder, hè? Eddie Wally, neem mij nog eens in jouw armen. Gaan we doen, hè? De zaterdag. Waarom niet? Het is weekend. Dit is heel andere koek op jouw radio. Imagination, just an illusion.

Ozzy, altijd formidabel. Om later zoals deze te mogen gaan draaien op de radio voor jou. Hè? Ook al heel wat jaren geleden, schitterende dansplaten. Meteen ook deze van Imagination en Just an Illusion. Amai, je moet het je maar verbeelden. Zaterdag, ja, dan is het altijd zo'n beetje feest hier op de radio. Hè? Dans maar tussen 4 en 6. Om 6 uur is het nog niet gedaan, want dan is er onze collega Johnny Johnson. Tussen 8 en 10, Dali van Mechelen. Tussen 10 en middernacht is er natuurlijk ook nog Radio Pros in de mix met Steve Stark. Ah!

wel een van die schitterende platen te noemen. Muziek uit ons eigen Belgelandje, deze van Machiavel. En gewoonweg Fly, toffe rockplaat. Heel tof. Van ons eigen Belgelandje nu naar onze noorderburen. Kent u deze nog? Dit is Drukwerk, Marianneke.

0: aan alle mannen die vrijgezel zijn. Dan moet u een Marjanneke zoeken, hè? Want er zijn meisjes die doen in de... Vooral in de jaren 80 hadden ze heel wat succes. Met platen zoals Je loog tegen mij, Schijn een lichtje op mij, Sylvia's moeder. En natuurlijk ook deze Marjanneke van Drukwerk. Hou je oren bij ons, want zometeen Billy Ocean.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
6: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
5: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
6: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
5: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
6: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
5: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

rood licht kan van alles betekenen. Volgens deze jongen zijn ze heel gevaarlijk. Red Light Spells Danger van niemand minder dan Billy Ocean hier op jouw radio.

waarom niet? Het is zaterdag, het is weekend, hè? Ook al regent het. Mag wel eens, hè? G. Vincent Edwards en Love Hit Me.

platen waar dit tempo in zit. Hè? Daar heb ik een kleine slogan voor. Het zijn van die anti-cholesterol platen. Ook al heel wat jaren geleden. Deze van Racy. Lay your love on me.

Amai. Is dat zo lang geleden al, hè? Dat is een van die nummers die we terugvonden in de hitlijsten van 1978. Deze van Ram Jam en Black Betty. Het is iets voor 5 uur geworden. Deel 1 van Dansbaar zit erop. En om dit uur af te sluiten heb ik deze prachtige slaaf voor jou teruggevonden. En 1984 zijn dit de Scorpions. Still loving you. Tot straks na 5 uur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in één grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de grote markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middags stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het klein Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts €5 tot €8 via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat dit weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de Afterwork Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Alpeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute De muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Wat een stem heeft hij toch, hè? Gewoonweg fantastisch. Jimmy Somerville, Common Art, Don't Leave Me This Way.
1: De nummer 1 webradio in België. Radio Pros. Beter. En krachtiger dan ooit. Van 4 tot 6. Yo, Brabant.
0: Plassie, beste mannetjes, beste vrouwtjes. 9 minuten over de klok van 5 uur geworden. We zijn aanbeland in het tweede gedeelte van Dansbaar. En zoals je weet, na 5 uur het gaspedaal gewoon in. Het gaat er een beetje zot aan toe in de studio hier. Nou, het is zaterdag, het is weekend, waarom niet, hè? Allee. Rond 5:30, zeker en vast niet te vergeten. Een zot stukje dansplaats mogen we natuurlijk niet overslaan. Dat moet erbij. Dat moet erbij van onze baas. Anders krijg ik onder mijn chakadoezen hier, hè? Welkom erbij, Dansbaar, op jouw radio. Radio Pros 105.5, 107.1, 107.5. DAB Plus in Oost-Vlaanderen via de app. Internet, radioplos.be en zoveel meer. Een heel goede avond allemaal. Allee, kom, here we go. We zijn er.

van die platen waar echt ambiance in zit. Hè? Je kan er gaan op meezingen. En je kan er natuurlijk ook gaan op meedansen. Deze van de Jills Band en Centerfold hier op jouw radio. Radio Pros tot 6 uur vanavond. Dansbaar. En nu blazen we even het stof uit jouw speakers. Met deze van de Scene. Dit zijn ze met blauw.

0: alles ziet blauw vandaag, behalve de lucht. Je ziet er een beetje troebelachtig uit, hè, met al die regen. De scene was dit en blauw. Blijf hangen, zou ik zeggen, want zometeen gaan we het even over seks hebben hier op de radio.
1: Op zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen.
2: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
2: Wij doen het met hart en handen. Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
2: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
5: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
6: ProzFM. Radio Pros.
7: Jo van Brabant.
8: Spinderella cut it up one time.

Ja, ze zeggen altijd, degene die er veel over praten, hè? Veel blabla, weinig boom. Ah, wel, ik zwijg er gewoon over. Salt and Pepper was het en Let's Talk About Sex.

Dat is de single van haar, heet of zoiets toch. Wij kozen vandaag voor deze Waka Waka, Time for Africa van Shakira. 6:30 geworden, we zijn eraan toegekomen. Tijd voor dit, zo'n stukje dansplaats. Allee, kom. Gewoon even laten gaan in de maat van de muziek. Bye.

was ik, heb het nogal gezegd. Hè? Ik kan het weten. Moest ik telkens 50 euro krijgen om deze plaat te gaan draaien. Ik had wel steenrijk geweest. Ik kan het weten. Maar ze blijft gewoon weg, fantastisch. Marco Schuitmaker en Engelbewaarder. We gaan even rusten, we gaan even uitblazen. Maar deze week kregen we het verschrikkelijke nieuws. Afgelopen dinsdag dat Dolly Parton is overleden. Vandaar deze plaat vandaag. Vind ik gewoon weg fantastisch. You are.

For my smile, you are the words I speak.

0: Tja, is toch even een moment om kippenval van te krijgen. Een groot verlies van een grote dame. En zeker als je deze plaat hoort, roept dat heel wat herinneringen op. Dolly Parton en You Are. Zometeen de hitlijsten van 1978 met Louisa Fernandez.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf 15 uur.

0: Luister volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM
2: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 4 tot 6, de meest dansbare muziek.
3: Ladies and gentlemen,
2: dit is Dansbaar met Jo van Brabant.

Zeker vast nog wel van Lay All Your Love On Me. Dit was zo'n beetje hetzelfde tempo in deze plaats. Give Love A Second Chance van niemand minder dan Luisa Fernández.

het hoeft daarvoor helemaal geen zaterdag te zijn, hè. Liefde hangt in de lucht. Magnifieke plaats uit 1978. Deze van John Paul Young en Love is in the Air. En we blijven nog even ronddwalen in de jaren 70. En hot stuff krijgen we nu.

weet eigenlijk niet wat de bedoeling is van die hotshot. Het zal wel iets zijn dat meevalt, zeker, hè? Zoals deze plaat uit 1977 van Karen Young en Hot Shot hier op jouw radio. Amai zeg, het is iets voor 6 uur geworden. Mijn tijd zit erop, dansbaar zit erop. Ik hoop dat jij een paar kilo's afgevallen bent. Net zoals ik. 3 kilo vandaag. Ja, dat is al iets, hè. Zometeen gaan de deuren open van het Radio Pros Muziekcafé. Johnny Johnson, die staat achter de toog. Die heeft heel wat leuke platen voor jou mee. En wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Ga je vanavond nog de deur uit? Ja, ik moet het zeggen, hè. Hou het rustig, hou het veilig. En vooral, niet te veel zuipen, hè. Tot de volgende keer. Ciao.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Drama voor Tadej Pogacar. Hij is zwaar gevallen in de achtste rit in de Ronde van Spanje en moest opgeven. Pogacar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogacar droeg al van bij het begin van de Vuelta de rode leiderstrui en leek ook op weg naar zijn eerste eindzege in die ronde. Maar dat zal dus niet gebeuren. Het is ook maar de vraag of Pogacar het WK haalt. Dat zal over minder dan een maand. De kans is groot dat er ook in ons land kinderen geboren zijn van de Nederlandse spermadonor, die in totaal meer dan 120 kinderen verwekte. Dat meldt de VZW Donorkinderen. Op dit moment zijn er in ons land nog geen meldingen, maar dat is een kwestie van tijd, zegt Stef Rijmakers van de VZW.
4: De kans is zeer groot. Bij deze donor stel je ook vast, die heeft dat heel lang gedaan. Die heeft zich niet beperkt tot Nederland, maar is ook naar Duitsland gegaan en dan nu ook naar België. Ik ga ervan uit dat dat aantal alleen nog maar gaat stijgen. We weten vandaag de dag nog niet of dat hij zich ook zich gaan aanbieden is in Belgische klinieken of buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren.
3: Dat wordt nu dus allemaal onderzocht. In Nederland mag een spermadonor maximaal 25 kinderen verwekken. In ons land bij maximaal 6 gezinnen. In Antwerpen start dinsdag het proces tegen ex-advocaat Mark Garisseur. Die zou meer dan 80 cliënten opgelicht hebben, in totaal voor meer dan 12 miljoen euro. Deze mensen zijn een pak geld kwijt.
5: 175.000. Het geld dat hij bewaring had genomen, ja, nooit niet meer teruggezien.
6: 750.000 euro.
7: Ja. Ik ben 73 en ik ben nog fulltime alle dagen aan het werken. Omdat je er niet geraakt, anders zo simpel is.
8: We zijn terug moeten van uren eigenlijk, omdat we alles kwijtgeraakt zijn. Waar je een heel leven vergewerkt hebt.
3: Hun ex-advocaat kocht met het geld onder meer een villa in Spanje en een boot. De slachtoffers zijn ook boos op de orde van advocaat, omdat die jarenlang niks deed met klachten tegen Gadisseur en hem gewoon liet begaan. In het noorden van Italië zijn 43 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. 4 van hen liggen ook in het ziekenhuis, dat melden Italiaanse media. De regio daar wordt geteisterd door stormweer en zelfs een tornado. Tientallen huizen en gebouwen zijn beschadigd en heel wat mensen zijn dakloos. En enorm fier, dat is de reactie bij onze nationale hockeyvrouwen nadat ze brons pakten op het WK door in de kleine finale Australië te kloppen met 1-0. Het is de eerste WK-medaille voor onze Red Panthers in bijna 50 jaar. Je hoort speelster Alix Scharnier.
9: Ik ben heel trots op het team, op de staf. Vooral wij hebben het gewoon gedaan vandaag. Het was een moeilijke strijd, heel toernooi door, maar ik denk dat we echt enorm gegroeid zijn doorheen het toernooi. Brons vandaag voelt echt als goud voor mezelf al sinds en ik denk voor heel het team.
3: De voorbije jaren grepen onze Panthers net naast een medaille op het EK en ook op de Olympische Spelen. Vanavond en vannacht vallen er buien, mogelijk ook met onweer, minimaal rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 22 graden. Maandag dan kans op onweersbuien en zo'n 20 graden. Dinsdag, dat is ook de eerste schooldag, verloopt wisselend bewolkt en meestal droog, opnieuw rond 20 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

0: zomer erop los.
1: Joepie!
0: Zaterdagavond van 6 tot 8. Het Radio Pros Muziekcafé.
2: Wie is daar?
3: Johnny Johnson.
4: Ah!

In een productie van deze Nile Rodgers en zijn vrienden van Chic, de herwerkte versie uit 1979. Vrienden, het is vandaag zaterdag 29 augustus 2026. Dus weer tijd voor een nieuwe aflevering van het Muziekcafé. Een bijzonder goedenavond. Je zingt.

Ze werden meteen wereldberoemd in de jaren 80 met deze ene plaat Genghis Khan van het Eurovisie Songfestival. En Genghis Khan. Vrienden, het is zaterdagavond. Even de voorgaande collega bedanken. Wij gaan er een

als je in Nederland een sappie vraagt, krijg je waarschijnlijk een biertje. Dit waren Mart Hoogkamer en Billy Dans. We tappen weer de mooiste muziek uit onze kraam. Kent u deze single nog van de Britse groep Softcell? Je kent ze wel van Tainted Love. Hier zijn ze met Torch.

0: Prachtige schijf uit de jaren 80 van deze softcell. En dat met Torch. Zometeen laten we ons helemaal gaan met de Hermes House Band.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
4: Radio Bros Muziekcafé.
5: Bros FM.
6: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

En als er een feestje is, dan is deze DJ Ozzy zeker van de partij met de Hermes House Band. En van feesten, daar kennen ze bij ons wat van, hier bij Radio Pros. En ook in ons muziekcafé. Dit is Nederlands werk. Het is een van de nieuwe singles van Corrie Konings. Buenas noches, mi amigo.

0: Een heel interessant en nieuw nummer van deze Nederlandse coryfee. Corrie Konings en Buenas noches, mi amigo. En dan nu de supertip van de week.
1: Pulse FM.

Morgen wordt er weer een nieuwe supertip gekozen. Zij mocht de ganse week van de partij zijn. Deze zeer sympathieke José Sepp en de liefde die blijft.

0: En dat we een happy station zijn, dat weet iedereen ondertussen hier bij Radio Pros FM. En ook elke luisteraar. We draaien fun. En dat met de happy station. Zometeen gaan we even naar Frankrijk. Hier is Monsieur Joe Dassin.
1: Pros FM.
2: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
3: Dans son quartier du Vieux-Québec,

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Dit is het leukste café van Vlaanderen. Het Radio Pros Muziekcafé.

iedere zendgading, maar dit vind ik persoonlijk een van de betere platen van Dua Lipa en Dance the Night Away. En dat doen wij ook hier in ons muziekcafé. Vrienden, als je pas afstemt, welkom in het muziekcafé vandaag tot een uur of acht. En dat met de mooie muziek, ambiance, een hele avond lang. Ons terras is ook weer helemaal geopend voor het publiek en voor iedereen die wil komen naar het muziekcafé. Trouwens, morgen gaat ons terras ook weer open bij Radio Pros in de Leistraat. Iedereen welkom vanaf 13 uur. Hier is een vlak op Seagulls, The More.

0: Helemaal verdwenen uit het niets, deze Flock of Seagulls. And the more you live, the more you love. En gelijk hebben ze. Dit zijn de Pretenders onder deskundige leiding van Chrissy Hynde. Ze werden opgericht in 1978. Je kent ze nog van Brass in Pockets en Back on the Chain Gang. Deze keer is het Don't Get Me Wrong.
1: Don't get me wrong.

Chrissy Hynde met haar Pretenders met een van de betere platen. En Don't Get Me Wrong. We gaan even naar Duitsland nu. Elke vrijdag kan je trouwens een programma beluisteren met Tom Kalabout. Volledig in het Duits. Hier is Juliane Werding.

0: Een ware levensles voor iedereen die het soms een beetje somber inziet. Always look on the bright side of life van Monty Python. Vrede, ik ga maar even lekker verfrissen. Ik kom zo meteen terug met deel 2 van ons muziekcafé.
1: Welkom in het Radio Pros Muziekcafé.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij RadioPros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van RadioPros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Welkom in het Radio Pros Muziekcafé.

In Amerika was het een grote madame, maar bij ons in Europa schoten ze maar twee hits met onder andere deze Heaven Must Have Sent You. Dit was Bunny Pointer. Vrienden, yippee-ka-jee en welkom in deel 2 van de

In de jaren 90 gaf deze Luc Steno grif toe dat hij een enorme fan was van Claude François. Dus ging zijn producer op zoek naar een gepast liedje voor hem. En daaruit ontstond deze Clo-Clo medley van Luc Steno. En hier zijn de

De zanger van deze legendarische groep, de Mavericks, Raul Malo, overleed op 8 december 2025 op slechts 60-jarige leeftijd. Even terug naar eigen Belgeland nu. Hier is de man met zijn accordeon,

0: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
2: Van de service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon log hem door al jong en jong nozing. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
3: Je zingt ze allemaal mee met Johnny Johnson.
1: Het Radio Pros Muziekcafé.

Op een zaterdagavond hoor je ook wel wat andere muziek. Het is weekend en iedereen mag zich laten gaan. Dit waren de Double Pleasure en dat met Free Fall. Even terug naar de jaren 80. Deze Kelly Marie werd geboren als Jacqueline McKinnon en is afkomstig uit Schotland. Dit is ook een van haar bekende nummers. Hier is Run To Me. Welkom tot 8 uur.

Een nieuwe plaat is in de maak voor deze Kelly Marie en dat met Run To Me. En dan gaan we nu even naar Nederland. Hier is Nederland Muziekland met René Schuurmans. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

0: Nederland is het land waar het meeste plezier gemaakt wordt. Dit was René Schuurmans en Stop de Tijd. Dat gaan we even doen met Elton John.
1: Radio Pros, zomer erop los.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere...

is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Een hart vol rock'n'roll heeft hij altijd gehad, deze Wiltura. Hopelijk gaat alles goed met hem. Een van zijn betere platen, de rock'n'roll. Terug naar de jaren 70 nu. U kent het nog wel uit de film Saturday Night Fever. Hier zijn de Bee Gees en Staying Alive.

0: miljoenen platen hebben ze verkocht, ook mede dankzij John Travolta natuurlijk. Dit waren de Bee Gees en Staying Alive. Volgende plaat is er een op verzoek voor de eerste keer op Radio Pros.
1: Pros FM. De muziek waar jij van houdt.

voor de eerste keer op de radio. Wat een prachtige schijf is dit toch. Divine Rhythms in the Palm of His Hand. Vrienden, we moeten onherroepelijk ons cafeetje weer sluiten. Het is weer zover. Het programma zit erop. Hopelijk heb je een beetje genoten van onze muziek. Zometeen veel plezier met alle collega's. En graag tot morgen. De groeten.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio. Activiteitenkalender.
2: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
3: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
7: Goedenavond.
8: You know, you make me feel so good inside.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Pols FM.
4: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Ah, Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

could knock you down hard.

0: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Pros FM.
5: Goeienacht.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM.
6: Goeienacht.

berouw, veel te laat, ook bij mij. Maar de pijn in mijn hart brandt in mij. Elke dag, elk moment, diep in mij. Ik sluit mijn ogen en ik droom van jou en mij. Ik voel jouw vingers in mijn hand.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.